Julian Lennon, Too Late for Goodbyes, wat hierdie uur afsluit. Het ook geluister na Snowy White's For You and the Neck, Ma Serona. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met ABBA, When All Is Said and Done. Anton Meiburg, wat verby is, is verby. Altoe sê redelijk maar dieselfde. All is said and done, en wat verby is, is verby. Vic Leandro's When Bouzoukis Played.

The lightning seeds made pure in Vikilandros when Bazookie's played. Ek gaan verder met net die beste musiek en nou het ek vir jou Geraldine Scholes met iemand, Cliff Richard, The Young Ones. Ja, wie kan daar nou nog onthou? Cam's a classic en dan weer een baie mooie ene, terug hier op eie bodem. Philip Moelman, Ek Wil Lewe.

Brother of man wat hierdie uur afsluit met Highway Man. Willem Botha net voor dit met Swart Skulp en Jojo Too Little Too Late. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Rudy van Deventer. Ek begin die nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op die vroeë woensdagmôre met Ryan Paris se Dolce Vita, Robbie Wessels as Liefde voor jou staan en Undercover. Never let us slip away.

Baie mooi klanke daar van Arnold de Wet met El Shaddai. Dit is nou 6 minute oor 5 en hier is geskakel by Bosveld Studio 107.5. Soos het goeie môre en hartelijk welkom van my af, Lee Preseski, saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio. Buiten ek op jy gaan een wonderlijke woensdag geniet. So baie dank aan Rie van die Vitter en hy is môreoggend weer terug, dis in 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom en in hierdie uur my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit volgend. Terug na die muziek nou, Karen Hougaard volgende met Swalkie.

Jy luister na Bosveld Stereo 107.5 en die muzieklanke van Westlife met Flying Without Wings, also Karen Hougaard se Swalkie. Volgende op die speel is hier by die Hart van Goud, Donna Winne met It's a Beautiful Life.

Drie en rij vir jou hier by die Hart van Goud, Lally met de boereraad, Blake Shelton's minimum wage, en ek hier genieuw houd saam met Liani May met ou gevoelens. Onthou, daar is al gans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn, die nommer is 064-115-2281. Ons gaan nou voort met Afrikaanse klanke van Bartu met H2O.

0: country klanke van James Johnston met Raise Like That. Die XXL Savings Championship is hier met Checkers en almal kan spaar. Kry 25 miljoen rand in daaglikse besparings op aanbiedinge, soos Nescafé Classic Kids Koffie, 200 of 230 gram, enige 2 vir R219. Se Fruit 100% vrugtesap mengsel, 1,5 liter, enige 2 vir R89. En Huggies Gold Jumbo Pak of Extra Care doeke of broeke, vir R219.99 per pak. Geldig tot die 14 Junie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Nee, onthou nie vir Wet Wet Wet van die 90's nie, nee. Love is all around. Hulle weergawe van ouer gunslinge van die Traaks destyds, ek nie mis het nie. En natuurlijk het daar die rolprent Four Weddings and a Funeral. Is morgen weer een keer van Eddie de Pinaar. Het is 10 minuten oor 11 die laatste uur van die woensdagochtend, die middelochtendprogram. Ek spandeer nog tyd saam tot 12 uur. En ek het veel muziek van Pieter Koen. En hierdie ene, perfect vir ou klein saterhand wat voorleen, nee. Haak een bykie uit.

mis ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Ja, tussen die lakens raak ek

Elton John, Dua Lipa en Cold Heart. Es is Shaku by Bosal Syria, daar sê syfer muziek van Elandry ook en tussen die lakens. En nou lekker uitkom by The Mixed Emotions, een van hulle eerste groot treffers. Wat ons weet jy geniet. Here is You Want Love.

0: Uit die pen van Monroe de Tooi en hier is Andriet, storm in my hart. Ek hou nog altyd van hierdie snit van haar, vir my mooi. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Goeie gou, Geraldine, Do You Wanna Make Love? Uit die 90er jare en Peter V met Baby, Baby, Answer Me, I'm Calling. Dubbel goud vir jou by Bosveld Stereo met Postdaai volgende aan die beurt met Waar Ek My Lippe Neerlee.

Dis John Paul Young se musiek by Boswell Stereo, Love is in the Air. Dis 20 minute voor 1, ek het kwart voor 1 die jongste verkeer wat op pad is vir jou. Maar ek het nou eers Nicole, Hold On.

Sy mooiste natuurlijk van hom, dis Dousie, ek dink aan jou, Wickfield, Think of You, so toevallig, en Amerika's a horse worth no name. Amper tyd vir die maximum temperature, maar eers hierdie snit wat ek vroeger beloof het van The Hollies.

Lane Miller saam met sy Alles van my en Susie Quattro se Mama's Boy. Twee in een rij by 107.5 FM. Klank en huirie 70er jare vir jou van Alvin Stardust. Net so voor die jongste verkeer.

Jy het my hart gesteel, de Cherie. En Eric Carmen, make me lose control, Benon Ramos of Venus. Ook by Bosveld. Dis 25 minute oor 2 nou, met heerlike klanke volgende aan die beurt, en musiek wat jy onthou. Dis Chris Andrews, Do You Wanna Love Me?

Dion Groot met Maak Soos in Namakwaland en jy het ook geluister na Tenikta Tsikaram se You Make the Whole World Cry. 'N Bietjie country klanke dink ek is aan die orde van die dag en wie beter as Chris Stapleton se You Should Probably Leave.

Lekker snitterie van The Beach Boys, Still Cruise en Petula Clark se You're the One. Ek moet amper groet, maar so vir ou laas en siende dat dit vandag klein Saterdag is, hoekom dan nou nie? Net so voor groetheid.

En dit was gewees Meghan Trainor met A Better When I'm Dancing. En hier is op een woensdag aan die Skaline Karte met Sweet Meant to Be.

0: Lekker Samsung Energie, dit is voor Jackson en Jules Universal Feeling. En dan ook Naomi Nelse, hou, een bykie hou, nee? Dit is 14 minuten na 7, die tyd word aangebring door Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek bergbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dubbelgoed! Bosveld Stereo, die hart van goud.

Jakkels vibe, heeltemal stom. Nou ja, ons gaan sommer reguit afskop met die volgende Rivers and Bridges House Band, net jy.

Ja, daar was Gerrikien met ag stam music. Ek moes leer om myself lief te hê. Ons gaan aangaan met die plaaslik maar anders. Elara, Elara, lights inside.

Ja, dit was nou nogal interessant. Thick Tip met 10 jaar. Ons gaan aanbeweeg met Dixie Moon Rider, Still Burning. Geniet jy dit saam met my?

Gavin Edwards met Only Lovers Left Alive. Voor dit het ons natuurlik geluister na Jackie Dishon, Put a Little Love in Your Heart, Herbie and Spence, Vanaand gaan die poppe dans. Nou ja, die poppe het nou gedans, nou wat gebeur nou? Jy sien nou. Nou ons gaan aangaan met ons mooie muziek, ons gaan luister na Joe Fagan, Get It Right, en dan die welbekende op die oomblik, 'n groot, groot country naam, Ella Langley, Country Boys, a Dream Girl. Maar eers Mirandi met haar weergawe van Prue.

Nou was Carly Simon met Jesse voor dit, Wenzel met Flippin' Nice. Nou ja, die tyd het gevlieg en is al gelukkig tyd dat ek moet groet. Dankie dat jy saam geluister het en ek gee nou oor aan Rudy, wat jy vir die volgende 4 ure met goeie musikale geselskap gaan hou. Ek los jy daarmee met Leon, dan nie, ek gaan vir jou met mooi muziek los van Walk on Earth, Somebody That I Used to Know, en ook Anton Bota met Anita, Soon My Nog, en The Escape Club, Wild Wild West. Onthou, ek is weer Vrydag, Saterdag en Sondag, van 1 tot 5 op die lig hier by Bosveld Stereo 107.5. Van my, John Lombard, geniet elke oomblik en bly veilig. Tot ziens.

0: Klankgevonden drugs, you can cry if you want to. Nou bespeel hy dat ek vir jou die Duits Wes Wals van Randall en Kuba Wickham. Hy het ook al baie lang gesing, ek weet nie of hy nog sing nie. Heb ek iemand gaan opsoek. Ed Sheeran net al nou met Happier en Marty Webb, Take That Look Off Your Face.
1: Duits Wes is lekker. Duits Wes is goed.